0: vakantiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinese ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet, omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

body's at, and you find out.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leukemeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur jagen op aanmerken. Bosch, Samsung, Philips. Alleen via iBoot.com of via onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo twee keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend twee mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Aanstaande zondag, koopzondag bij 50/50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo twee hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die in haar reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van de stichting Amber Alert.
2: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
1: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
3: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
1: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek. Met psalmen, gezang en opwekking.
5: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto.
4: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang

0: iedere zondagmorgen op OogRadio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. OogRadio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht, OogRadio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Mary met Jij hoort er ook bij. Het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Mary verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar. En Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Hebben jullie bezoek gehad, groot of klein? Ik zou het niet weten. Er zaten giftige blaadjes tussen het eten van de dieren. En Bertje gaat erheen. En zijn gezicht wordt kwaad. Grist de blaadjes uit de dokters hand en rent weg. Wat wil hij nou? Joost zegt, ik ga hem achterna. En al gauw heeft hij hem ingehaald. Wat is er, Bertje? Maar Bertje kan niets zeggen. Hij is helemaal achter de adem van het harde lopen. Bertje loopt naar die boerderij. Hij gaat het erf op, maar Joost blijft achter een muurtje staan. Bertje loopt naar de man op het erf en laat zijn handje zien. Waarom heb jij onze dieren ziek gemaakt? Jij hebt ze dit gegeven. Alle dieren zijn ziek. Hoe kom je daar nou bij dat ik dat gedaan heb? Ik heb je gezien. Dat kan niet. Alles was op slot, zei de man. Maar ik woon daar, zegt Bertje. De man zegt, jij hebt niets gezien. Wel waar. Ik stond achter die muur en ik heb het opgenomen. De man die wou hem grijpen. Maar Bertje was al weggerend. En Joost kwam achter die muur vandaan en liep op de man af. Hij ving Bertje op. Zo, en wie ben jij? Vroeg de man. Ik ben zijn vader en jij blijft van hem af. Als ik het goed begrepen heb, heb jij mijn dieren vergiftigd. Nee, ik heb ze alleen een lekker blaadje gegeven. Jij hoort hier meer van, zegt Joost. En draait zich om. Bertje gilt. En Joost kijkt naar Bert. En de stok die die man gooit, vliegt langs hem heen. En hij pakt nog een stok en wil hem gooien. En pa was ook gekomen. En hield zijn hand tegen.

Zeg, komt die hier nou binnen? Ik weet het echt niet. Ik dacht dat dat hondje van jullie was. Nee, die is niet van ons. Opa, mogen wij dat hondje houden? Vragen de jongens. Ja, wij houden hem. Kom, zegt Bram. Heb jij de bestelling al gelezen? En heb je enig idee wie die bestelling heeft gedaan? Bram schudde zijn hoofd. Nee, ik weet het echt niet. Nou, dat is heel vervelend. Maar laten we maar beginnen. Wat het eerst? Sylvia, doe jij de stoelen? Bram, jij met pa de tafel? En ik met Sylvia de rest. De radio speelt zachtjes. De jongens troosten het kleine hondje. Woef, woef, woef. Het hondje blafte zachtjes. Woef, zou het honger hebben? Ze telden hun geld. Nou, net genoeg voor een stukje worst of een bot. Ach, wat doen jullie en wat fluisteren jullie? Wij willen wat eten kopen voor het hondje. Dat is een goed idee. Kom gauw terug. En weg waren ze. Bram en pa waren in overleg. Oké, zo gaan we het doen. Ze pakten elk een balk en begonnen er poten van te maken. Eindelijk was pa tevreden. Wat zeggen jullie van mijn poot? Die is mooi. Maar de versiering? Aan het einde van de poot, dat wordt toch een leeuwenpoot? Ach, heden, dat is waar. Dat was ik vergeten. Ik doe het direct. De jongens kwamen binnen en gaven het kleine hondje het stukje worst en een botje. Gretig pakte het hondje aan en smulde ervan. En Sylvia zei ineens, moeten wij niet gaan koffie drinken? Ja, maar laten we daarvoor naar huis gaan. En samen liepen ze naar huis. Moeder, die zag de invasie aankomen. En in de armen zag ze een hondje liggen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
2: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
1: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
3: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
1: Dan het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. Oog Radio. Jij hoort er ook bij.
5: Op de kabel en FM, dag en nacht. Oog Radio.
6: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

0: Bijbelvertelling.
1: Een man bij de poort. Goedemorgen allemaal. Ga je vandaag nog wat leuks doen? Maak er wat van. Een verlamde man. Daar gaat het verhaal over. Elke dag gingen er wel mensen naar de tempel. En oh ja, die man, die zat daar ook. En hij houdt elke keer zijn hand op. Het is een bedelaar. Nou, het zal zijn eigen schuld wel wezen. Of zijn ouders. En soms gaven ze wat. Soms lopen ze er heel vlug voorbij. Hij zat bij de schone poort. Waarom die zo heet? Nou, die poort die was zo mooi. Veel mooier dan de andere poorten. Deze poort was versierd met koperwerk. Wat een verschil. En de man die daar zat, die had lompen aan. Hij zat daar de hele dag. 'S morgens vroeg gebracht en 's avonds weer opgehaald. Hij had nooit kunnen lopen. Vanaf zijn geboorte waren zijn benen al slap. En toen hij groter werd, kon hij niet meedoen met hun spelletjes. Alleen maar toekijken. Maar hij wou ook zo heel graag meedoen. Maar het kon niet. Hij was nu 40 jaar. En hij moest bedelen om zijn eten te verdienen. Hij wou ook wel werken. Een vrouw hebben en kinderen. Maar er was voor hem niet weggelegd. Wat had hij vaak gebeden om genezing. Maar ze zijn nooit verhoord. Het was geen mooi leven. Alsmaar bedelen. En dan is opeens alles anders geworden. 'S middags om een uur of drie gingen de mensen naar de tempel. Want daar werd dan een offer gebracht. De man zat weer bij de poort. Hij wou ook graag naar de tempel. Maar hij moest zijn hand ophouden. Almoes, almoes, alsjeblieft, almoes. En tussen al die mensen waren Petrus en Johannes. Zij gingen ook naar de tempel. En de man hief zijn hand op en riep: geef mij wat geld, dan kan ik brood kopen. Alsjeblieft, almoes. Maar geen cent werd er in zijn hand gelegd. Doch Petrus, die kijkt hem aan en zegt: kijk mij eens aan. En de man, die kijkt hem aan: wat raar, wat wil die man toch? Toen zei Petrus: ik heb geen geld, maar ik heb wel wat anders. En dat zal ik je geven. Toen nam hij bij de man bij de hand en zei: sta op, de Heer Jezus wil je weer beter maken. En Petrus trok de man omhoog. Nou, wat zal die man raar gekeken hebben? Omhoog getrokken, op zijn lamme benen. Maar die waren niet lam meer. Zijn enkels en voeten waren stevig geworden. Hij kon staan en hij kon lopen. De Heere Jezus had hem echt beter gemaakt. Oh, wat was die man blij. Tranen van blijdschap rolden over zijn gezicht terwijl hij lachte. En hij riep: ik kan lopen, ik kan lopen. De Heere heeft mij beter gemaakt. Wat is de Heere goed voor mij? Hij sprong en hij danste. En al dansende ging hij achter Petrus en Johannes aan. De tempel in. En daar waren vele mensen. Die keken hem aan. Is dat niet die lamme man die bij de poort zat, heeft Petrus en Johannes hem beter gemaakt. En allemaal gingen ze naar Petrus en Johannes, keken hen heel eerbiedig aan. En Petrus keek die mensen aan en zei: wij hebben hem niet beter gemaakt. Dat heeft de Heere Jezus gedaan, die gij hebt laten kruisigen. Maar diezelfde Jezus, die is opgestaan. Hij woont in de hemel. En hij wil jullie allemaal gelukkig maken. Petrus zei nog veel meer en de mensen luisterden. Ja, ook nu stonden daar priesters. En dat vinden ze niet goed. Oh nee, zij riepen soldaten, grepen die beide mannen en gooiden ze in de gevangenis. Een hele nacht lang. En ze vonden het helemaal niet erg, want zeiden ze: de Heer heeft zoveel voor ons gedaan, dit hebben wij voor hem over. De soldaten kwamen de volgende morgen hen halen en brachten hen naar de priesters. En die zeiden: zo, wij verbieden jullie om nog te vertellen van die Jezus. Doe je het wel, dan krijg je een hele zware straf. De discipelen keken hen aan en zeiden: maar wij kunnen ons niet stilhouden. Want Jezus heeft gezegd: vertel de mensen van mij. Nou, en dat doen we. De priesters waren bang. Zij durfden hen niets te doen. En daarom mochten ze vrij uitgaan. Maar wat waren die priesters kwaad en wouden hen wel, ik weet niet wat doen. De discipelen waren niet bang. Ze wisten dat de Heere Jezus voor hen zal zorgen. En zo is het. De Heere Jezus is er altijd. Wat er ook gebeurt. En daar kun je van op aan. De liefde van God en zijn zegenrijke armen zijn altijd om ons heen. Vrede zij ons alle dagen. Tot zondag.

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot volgende week.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Goedemorgen, luisteraars. U luistert weer naar het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey en hartelijk welkom op deze tweede Pinksterdag. Vandaag is er een speciale uitzending en u kunt daarom jammer genoeg niet bellen voor een verzoekplaat of groet. Wel draaien we veel muziek en zoals u gewend bent, kunt u om 9:30 de overdenking van de week beluisteren. Vandaag wordt u verzorgd door dominee Nick Everts van de Doopsgezinde Gemeente. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze dit niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
2: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
1: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
3: Zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakte, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
1: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
5: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
4: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri Lahey.

Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

0: Dan luisteren we nu naar dominee Nick Everts.
1: Goedemorgen, luisteraars. Gisteren, op Eerste Pinksterdag, hebben veel mensen het verhaal gehoord uit Handelingen. Over wind en vuur, over leerlingen die naar buiten worden gedreven. Over mensen uit alle windstreken die de grote daden van God horen. Ieder in de eigen taal. Vandaag luisteren we naar een ouder verhaal. Het verhaal van Babel. Het staat in Genesis 11. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken en gebruikte iedereen dezelfde woorden. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in de Sinear bij een vlakte. En daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en de aardspek als specie. Ze zeiden: laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar de ene daalde af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de ene. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer kunnen verstaan. De ene verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat de stad Babel heet. Want daar bracht de ene verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Tot zover de lezing uit Genesis. Er wordt wel eens gezegd dat Pinksteren herstelt wat bij Babel verloren ging. Alsof Babel vooral een verhaal is over mislukking, verwarring en straf. Eerst was er één taal, daarna kwam de breuk en met Pinksteren wordt die breuk weer geheeld. Maar zo eenvoudig is het niet. Het verhaal van Babel begint niet met chaos, maar met orde. Niet met verdeeldheid, maar met een indrukwekkende eenheid. De mensen spreken één taal, gebruiken dezelfde woorden, trekken samen op en bouwen samen aan één groot project. Op het eerste gehoor klinkt dat bijna ideaal. Eenheid, samenwerking, een gemeenschappelijk doel. En toch schuurt er iets. Want de mensen van Babel bouwen niet zomaar een stad. Ze bouwen een stad met een toren die tot in de hemel moet reiken. Een monument van menselijke macht, zekerheid en controle. Ze willen naam maken. Ze willen zichzelf bevestigen. En vooral, ze willen voorkomen dat ze verspreid raken over de aarde. Daar zit de kern. Babel is niet simpelweg een verhaal over mensen die te veel kunnen. Het is een verhaal over mensen die bang zijn voor kwetsbaarheid, bang om uiteen te gaan, bang voor verschil, bang om niet langer alles in eigen hand te hebben. Het verlangen naar eenheid kan mooi zijn, maar wanneer eenheid betekent dat iedereen dezelfde taal moet spreken, dezelfde woorden moet gebruiken en dezelfde richting moet volgen, wordt eenheid benauwd. Dan wordt zij geen gemeenschap, maar uniformiteit. En uniformiteit is iets anders dan vrede. Waar iedereen hetzelfde moet spreken, raakt de werkelijke stem van mensen gemakkelijk verloren. Waar iedereen dezelfde woorden moet gebruiken, is er geen ruimte meer voor wie anders bidt, anders denkt, anders rouwt, anders liefheeft of zelfs anders gelooft. De ene doorbreekt in Babel die gesloten eenheid. Dat klinkt hard, maar toch kun je het ook verstaan als een daad van bevrijding. De mensheid wordt niet vastgezet in één systeem, één stad, één toren, één taal. Ze wordt verspreid over de aarde, zoals aan het begin al de roeping klonk om de aarde te bewonen en vruchtbaar te maken. De verwarring van Babel is dan niet alleen straf, zij is ook bescherming tegen een wereld waarin alle verschil wordt opgeslokt door één groot menselijk project. En dan komt Pinksteren. In Handelingen wordt Babel niet simpelweg ongedaan gemaakt. De geest wist de veelheid niet uit. De Parten, de Meden, de Edomieten, de bewoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontius, Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en Rome, ze worden niet allemaal hetzelfde. Hun talen en herkomsten en levensverhalen verdwijnen niet. Integendeel. Juist in hun eigen taal horen ze spreken over de daden van God. Dat is het wonder van Pinksteren. Niet dat iedereen dezelfde taal spreekt, maar dat mensen elkaar verstaan zonder hun eigenheid te verliezen. De geest maakt geen grijze wassen. De geest schept gemeenschap in veelkleurigheid. Geen toren die tot in de hemel reikt, maar een beweging van boven naar beneden. Adem, vuur, bezieling, taal. Niet mensen die zichzelf een naam willen maken, maar mensen die worden geopend voor de naam van God en voor elkaar. Daarmee raakt dit oude verhaal aan onze tijd. Ook wij kennen het verlangen naar overzicht, naar eenduidigheid, naar mensen die denken zoals wij. We voelen hoe vermoeiend verschil kan zijn in de samenleving, in de politiek, in families, in kerken. Daarom trekken mensen zich gemakkelijk terug in hun eigen taalveld, in woorden die de eigen groep begrijpt, in meningen die steeds opnieuw worden bevestigd, in torens van gelijkgestemden, hoog genoeg om de ander niet meer te hoeven zien. Maar de geest van Pinksteren waait juist door zulke gesloten ruimtes heen. De geest brengt niet alleen vuur in de mond, maar ook ruimte in het oor. Ze leert spreken, maar ook luisteren. Ze maakt mensen niet alleen vrijmoedig, maar ook ontvankelijk. Dat is mogelijk een van de diepste vormen van verstaan. Niet dat ik de ander onmiddellijk begrijp, maar dat ik bereid ben te blijven luisteren. Dat ik erken dat de ander meer is dan mijn beeld van haar of hem. Dat ik niet direct hoef te winnen of te overtuigen of te beheersen. Pinksteren is de tegenbeweging van Babel. Babel zegt, laten wij een toren bouwen, zodat we niet verspreid raken. Pinksteren zegt, ga naar buiten, de wereld in. En vertrouw dat Gods geest ook daar aanwezig is. Babel zegt, één taal, één naam, één machtig centrum. Pinksteren zegt, vele talen, vele stemmen, één geest die verbindt zonder te versmallen. Tweede Pinksterdag is daarom geen toegift op het feest van gisteren. Het is een uitnodiging om het wonder van Pinksteren concreet te maken in het gewone leven. In een gesprek waarin je niet meteen reageert, maar eerst luistert. In de moed om een stem te laten schuren. In het besef dat de ander niet hoeft te worden zoals jij om toch door God bemind te zijn. In de kerk die niet bang is voor veelkleurigheid, omdat zij leeft uit één geest. De geest zit, zoals lied 701, als een vogel, broedend op het water. En dat is een prachtig beeld waar we straks ook gaan naar luisteren. Niet dwingend, niet overheersend, maar scheppend, warmend en wakend. De geest brengt levend voort waar water nog woest en leeg is. Zij bewaakt het kwetsbare begin van een gemeenschap. Zo mogen wij aan het eind van deze overweging bidden om die geest. Niet om een wereld waarin alle stemmen hetzelfde

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Jacoba van Maurik met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martini-straat.
3: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11. Dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek. Met
2: Oog Radio.
3: Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen, luisteraars. Ik wens jullie allemaal van harte welkom bij Oogradio met het programma Dank U voor deze nieuwe morgen. En dit programma wordt aan mij gepresenteerd en mijn naam is Jacoba van Maurik. Ik hoop dat de mooie liederen jullie zullen raken en ook de gesproken woorden. Het is vandaag Tweede Pinksterdag. Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest heel hard nodig, ook in deze tijd waarin we leven. Er komt ontzettend veel op ons af. Ik lees jullie een gedeelte voor uit de Bijbel, uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 21. En daar staat dus boven Pinksteren. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden. En het zette zich op ieder van hen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En horen wij hen dan in ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn, Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Maar Petrus stond met de elfen op en hij verhief zijn stem en sprak hen toe, gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouders zullen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Zo mooi, zo bijzonder moet dat geweest zijn, dat Petrus, die eerder de Heer driemaal verloochende, die driemaal zei dat hij de Heer niet kende, nu zo krachtig sprak. De Heer had hem vergeven, hoewel dat voor hem heel erg pijnlijk geweest moet zijn. En zo is onze Heer, wat er ook maar verkeerd is gegaan in ons leven, als wij hem om vergeving vragen, dan vergeeft hij ons. Zo mooi is dat. We mogen altijd bij hem komen.

dan lees ik nog verder uit Handelingen 2. En daar staat: mannen van Israël, hoor deze woorden. Jezus, de Nazoreër, een man u voor Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet. Deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere te alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen, omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Mannen, broeders, men mag vrijheid tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had een einde vrucht zijn lenderen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort, wat gij ziet en hoort. En hoort wat David, want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Heere en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt.

En dan lees ik nog verder uit Handelingen 2, vanaf vers 37. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus antwoordde hun: bekeert u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die verder zijn, zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij. En hij vermaande hen, zeggende: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten. En ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Geweldig dat er zoveel, ongeveer 3000 zielen, tot geloof kwamen. Dat is echt heel veel. Wat zou dat geweldig zijn als wij dat hier in Nederland zouden zien gebeuren. Toch kan het, want de Heer wil nog dat velen gered zullen worden. En daarom is het zo belangrijk dat wij over hem vertellen.

En dan heb ik voor jullie nog een gedicht. En dat komt ook uit, waar ik wel eens eerder uit voorgelezen heb ook. Uit het bundeltje van E. Eiskes Koger. En dat heet Een fluit van Riet. En daar staat boven Pinksteren. Dat is natuurlijk toepasselijk, hè, bij het hele Pinksterverhaal. En ze hebben op de geest gewacht zoals ze hem verwachten konden. Eendrachtig en in God verbonden. Ze hebben op de geest gewacht. Zij hebben op de geest gewacht en zijn, ondanks hun vurig hopen, niet op Gods zaak vooruitgelopen. Ze hebben rustig hem verwacht. Zij hebben op de geest gewacht en zo is hij tot hen gekomen. Hij overdekte hen met stromen van zegeningen en van kracht. Zij hebben op de geest gewacht en hebben door die geest gedreven, getuigd met inzet van hun leven en duizenden tot God gebracht.

En dan heb ik nog een stukje voor jullie wat ik voor wil lezen. Ik heb het wel eens eerder voor gelezen. Ik denk een aantal jaren geleden. Maar ik vind het zelf altijd zo mooi. En dat komt uit De Wereld Wordt een Wonder, zo heet het. En dat is van A.F. Troost. Als ik het goed heb, is dat volgens mij een dominee. En er staat boven warm van binnen. Nou, misschien herinneren jullie het nog, maar vaak is het zo als we iets weer horen, dan spreekt het toch weer tot ons hart. En dan staat er boven warm van binnen. Pap, ik kijk op van mijn krant. Wat is er? Pap, wat is eigenlijk de Heilige Geest? Ik laat mijn krant zakken. Mensenlief, dat is me nogal een vraag. Hoe kom je daarbij? Zo luidt mijn wedervraag. Nou, de juf had het over het Pinksterfeest. En toen zei ze dat de Heilige Geest ook God was. En toen zei Jan dat er maar één God is. En toen zei Christa dat Jezus ook God is. En nou weet ik niet of we drie goden hebben, of twee, of maar één. Ik vouw mijn krant op en krap me achter het oor. Tja, dan zeg je wat. Op dat moment breekt de zon door de wolken. Een bundel licht boort zich door de grijze hemel en tovert op de tafel een glanzende streep. Nou zeg ik, dat is een moeilijke vraag hoor. Maar misschien kan ik je helpen. Luister, zie je die streep daar op de tafel? Ja, u bedoelt de zon? Precies, de zon valt op de tafel. Zo is het. Maar is dat nu echt de zon? Nee, natuurlijk niet. De zon staat toch heel ver weg, daar achter de wolken? Ja, dat is waar. Maar kijk eens goed, wat komt daar door de wolken heen? De zon, bedoelt u? Ja, precies. Dat is ook de zon. Eigenlijk zijn het zonnestralen, maar je zegt gewoon de zon. Dus de zon, dat is de zon daar hoog aan de hemel. Maar ook de zonnestralen die naar de aarde toekomen. En ook de zon die hier voor je op de tafel valt. Nou, zeg nu zelf. Hebben we nu drie zonnen of één zon? Even is het stil. Eén zon natuurlijk. Maar die laat zich op drie manieren zien. Ja, zo is het precies. En zo is het ook met God. We hebben één God. Maar op drie manieren is Hij er. Hij is God de Vader, hoog boven ons. Hij is God de Zoon, Jezus, die naar ons toegekomen is. Net als die zonnestralen die door de wolken heen breken. Maar Hij is ook God, de Heilige Geest, die binnen in ons komt. In de kamer van ons hart, zal ik nu maar zeggen. De Heilige Geest zorgt ervoor dat alles licht wordt in je leven. Op de tafel de zon. In de bundel zonnelicht en kinderhand. Lekker warm, pap. Het komt zeker door de Heilige Geest dat ik soms zo warm ben van binnen.

ik. Ik neem de krant weer op. Ik voel me warm worden van binnen. Ja, en dat is zo mooi dit. Als ouders kan je soms wel vragen van je kinderen komen te staan. En dan heb je echt de leiding van de Heilige Geest nodig. Wat legt deze vader het heel mooi uit. En de reactie van het kind is ook zo mooi.

De tijd is weer voorbij van dit uur. Dank u voor deze nieuwe morgen. Heb je een probleem op geestelijk gebied? Bel dan met 050-573-4159. Ik herhaal het nog even. 050-573-4159. En je kunt dit dan met Mary of een van de andere voorgangers bespreken. Vanmorgen was Mary Lahey weer de technicus. En mijn naam is Jacoba van Maurik. Ik wens jullie allemaal een fijne tweede Pinksterdag toe. En verder een gezegende week. Dag allemaal, tot de volgende keer.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5 tot 6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de Straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De Zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil dan.

van mijn adem. Libië-appel wordt vergiftigd door mensen. Op een rust een beetje gimmen. Je noemt me kleine jongen, maar staat zelf in de mimpa. PC flexen op de blok, maar je maakt geen saaf. Is pas

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
6: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang aanmerken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
8: Aanstaande zondag, koopzondag bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
3: Oog Radio.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: voordelige overhemden.
1: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
0: Alleen al voor de prijs.
1: Eén voor mij.
0: Ga je naar 50-50.
1: Eén voor jou.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald, met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan dan oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan dan warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
8: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
9: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Pak je agenda. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang ongekend lage prijzen op A-merken. Alleen via iBoot.com of via onze app.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. Zeven komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn, is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige spijkerbroeken.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige korte broeken.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige t-shirts.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige overhemden.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Woensdag start de iBoot Hunt. 72.

0: uur jagen op aanmerken. Bosch, Samsung, Philips. Alleen via iBoek.com of via onze app.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
3: Oog Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang aanmerken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
6: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
7: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
2: Radio.

0: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
1: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2-overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
5: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige spijkerbroeken.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige korte broeken.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige t-shirts.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige overhemden.
6: 50.

0: with respect you as a drummer band leader?
1: I would say yes. I would say yes, because that's what you have to say. But at the same time, there's always that thing. There's always that thing of, am I good enough? And will I ever be good enough? And can I, if only I was an eighth of my idol, and then I can die happy and all that stuff. I would say it's Sisyphusian. It's a never ending. It's a never ending process. You will always think that, you know, that there's a tiny bit more you can learn, and then you'll always, you know, just a bit more, just five more minutes.
2: Striving for perfection, just always.
1: Or striving to perfection, which there is a lot of in the music world and art, but also it's more about, it just never stops. It's there's always something new to learn. There's always something just to dip your finger into, and so there is that.
0: And that's a good approach as well, to be open, to know that, you know, there's humility there, right? You know, you're not going to be, you always have to keep working on it.
1: Well, it can make you or break you. That's for sure. Yeah. Some people who quit, they just can't take that. And I don't blame them for not taking them. It's a lot of pressure, and it's a lot of constant pressure in a world that it's not secure to a certain. So you're just betting every day that it might get to a place or not. So
0: musicians, get off Instagram. Don't watch crazy people play. It's going to destroy you.
1: Or take it as fuel to, you know, they say that comparison is the death of happiness, of joy. Yeah. So take it in the positive way of like, oh, wow, someone can do this, then I can also achieve that.
0: That's a really good way to look at it.
1: I try.
0: I love it. Well, we're in our last couple seconds. And Jake, thank you so much.
1: Thank you so much for having me.
0: This has flown by.
1: Yeah.
0: It's been wonderful. I'm really excited for Prologue to come out. Could you give us the last little wrap-up shout-out about Prologue, what the listeners should expect?
1: An experience, a story. I think that's the most honest part. To really, really enjoy it, to really listen to it, and really, you know, feel it, and just live it.
0: And when is it coming out?
1: It'll come out on the 5th of June.
0: Look forward to the 5th of June. Put it on your calendars. This has been Happy Hour FM. Thank you so much for listening. See you next week.
2: Bye.
0: Bye-bye. Bye.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Pak je agenda. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang ongekend lage prijzen op A-merken. Alleen via iBoot.com of via onze app.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
7: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie.
6: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: OOGRADIO.

het geluid van Groningen.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
4: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
3: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
5: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
3: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
3: Oog Radio.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actiegeld tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
5: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
4: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Eén voor jou. Voordelige spijkerbroeken.
7: Eén voor mij.
6: Voordelige korte broeken.
7: Eén voor jou.
6: Voordelige t-shirts.
7: Eén voor mij.
6: Voordelige overhemden.

0: Hoorsmeer Radio.
1: Goedenavond.
2: Het is weer tijd voor...
1: Hoorsmeer
2: Radio.
1: Op oog.
2: Tikke maandag.
1: Boom.
2: Zoals altijd.
1: Wij hebben muziek.
2: Zoals altijd.
1: Dus veel plezier. Het komende uur gaan we luisteren naar Whatever. Wat M3, wat niet M3. Volgens mij weet de luisteraar ondertussen wel wat M3 is, toch?
2: Ik denk het wel.
1: Voor de nieuwe luisteraar, dat is een Japans indie festival... waarin heel veel muziekproducenten in zogenaamde circles... die de muziek uitbrengen en de fysieke media daar... onafhankelijk zelf verkopen als een soort grote markt.
2: Ja.
1: Dus het is een hele directe manier om de artiest te ondersteunen... en er komt hele bijzondere muziek uit te zien.
2: Waaronder ook...
1: T-Square, zie ik. Of...
2: Nee, dat was nog de vorige. Ik heb in de wachtrij gezet.
1: Oh.
2: Het is Ryokcha. Oh. Ryokcha heeft zoveel muziek uitgebracht, deze M3. Like, I swear. Ik had 2 weken geleden had ik een nummer van zijn album meegenomen. Maar dit keer is het een nummer op het album Megarex 2686. Of van Megarex 2686 Techcore Essence. Oh mijn god, ik kan echt niet meer. Die kwam ook afgelopen M3 uit, eind april. En daar staan artiesten op zoals DJ Rysai, Xyf, Afril, Isadder, Wooden. Maar natuurlijk ook de show favorite Ryokcha met Recursion.

0: Dat was The Devourer of Lies van Oritomo Hamada. Die staat op het album AD Piano 10. Of, geschreven als AD Piano X. En dat is een album van Diverse Systems. Wat ook uiteraard op M3 was uitgebracht. Daar heb ik al eerder ook wat nummertjes van meegenomen. Toen Ice hier was. Toen ik de Crossfade luisterde, vond ik dit ook zo'n banger. Ik dacht, die wil ik ook nog even in het zonnetje zetten. The Devourer of Lies van Oritomo Hamada.
1: Wat ik nog even in het zonnetje wil zetten, is een beetje een gezamenlijke entry. Wij hebben laatst eventjes weer wat muziek met elkaar gedeeld. En lekker in de flow van de DJ geraakt. En dat was heel erg op elkaar inspelen en heel erg associëren. En toen kwam jij met een nummer van Synchro. Een remix van DJ Rum. Ik heb hem meegenomen. Maar ik heb hem van jou te horen gekregen.
0: Het is een nummertje wat ik van jaren geleden door een kameraad waar ik ooit muziek mee maakte. Helaas niet meer. Maar ik maakte destijds heel veel muziek met hem. En die heeft mij dit nummertje gepaast. En zodoende paas ik hem voort.
1: Mooi verhaal. Dit is Look at Yourself van Synchro, de DJ Rum remix.

0: Dat was...
1: Oh! Oeps.
0: Dat was Deep met I'll Be Near. Geremixed door Koan.
2: Dat was echt een heerlijk nummertje voor daarna.
0: Echt de essentie van psychedelic dub. Het is... Alle nummers van Koan die klinken zo, maar zijn allemaal uniek. Het is moeilijk te beschrijven. Zoveel muziek hebben ze uitgebracht. Deep ken ik niet, maar dat staat voor Divine Ensemble Entertaining People.
2: Oh, I see. Ja, het is heel makkelijk om gewoon deep te zeggen. En het leest niet als een acronym.
0: Nee, dat is interessant.
2: Best wel deep.
0: Oké, we gaan door. Volgende nummer is Edit. De volgende artiest is Edit. Nummer is Ant.
2: Dat staat op het album... dat mag ik niet. Even naar de album bekijken. Want die staat op het album Crying Over Prose for No Reason. De meest recent uitgebrachte is de... Nou, meest recent, dat is ook al 2004. Maar dat is de Deluxe Edition. Ik weet niet wat het verschil is. Volgens mij, er staan bonus tracks op, zie ik. Maar dit is het tweede nummer op het album. Deze heeft, als ik me goed herinner, diezelfde persoon als waar ik het net over had. Over de DJ Rum remix, waar ik muziek ooit mee heb gemaakt. Heeft ook dit nummer aan mij gepaast. En dat was er ook zo eentje. Die is heel lang in mijn hoofd blijven hangen. Ik heb hier heel veel onder gestudeerd. En... dit is Ants van Edit.
0: Cool.
2: Of wou je nog wat zeggen?
0: Let's go.

0: The Crystal Method hebben we gehoord met I Know It's You. Ook alweer uit 2004 en van een fantastisch album. Op dat album staat ook een van mijn favoriete nummers, Born Too Slow, bekend van Need for Speed Underground. Moet hebben genoemd worden.
1: Ik heb die nog niet eerder gehoord. Ik heb wel Underground 2 of wel gespeeld. Ja, daar staat hij dan niet op natuurlijk, maar...
0: Nee, dat zijn ook echt fantastische games. Of dat hele tijdperk, al die media daar. Er zit zoveel muziek in waar ik echt zo lekker op ga.
1: Ja, 100%.
0: De synthesizer trends van die tijd, de sampling trends, de specifieke drum grooves, die zijn echt zo herkenbaar. Dat is nu ook alweer 22 jaar oud.
1: Oh, ja, het is een tijdperk waar ik me wel heel nostalgisch van voel. Overvol.
0: 20 jaar na dat nummer de volgende sound opgekomen. Dennis Quinn heeft op de EP My Belief een nummer staan wat echt continu in mijn hoofd blijft zitten. 84. Het is misschien al hier en daar in een DJ-set opwezen duiken, maar het is echt... Het doet iets met je. Het is uniek. 84 van Dennis Quinn.

0: Dit was ik vergeten. Er is een fout in de mastering van dit album. Dat was ik vergeten. Bij elk nummer van dit album is een minuut silence erachteraan geknald.
1: Die had ik niet zien aankomen.
0: Nee, ik ook niet. Dus ik denk, het wordt stil. En ik denk, oh, volgens mij, dat is volgens mij nog onderdeel van het nummer, maar niet.
1: Ja, hij staat hier op 2 minuten 39 van de 4 minuten 16. En hij is klaar.
0: Ja, toen bedacht ik mij, oh ja, dit is een failure in de mastering. Maar oké, nou, dat was. Dan hebben we veel meer tijd dan we dachten.
1: Je hebt zo net geluisterd naar Yamachan met het nummer Lockpicking van Minima Volume 1.
0: Uitgebracht door de Circle Sci-Sci Guy, uiteraard op afgelopen M3.
1: Straks gaan we luisteren naar een hardhouse setje van DJ Roger. Zijn eerste officiële show. Zijn eerste officiële show hier op de radio. En hij gaat knallen, dus blijf erbij. En dan gaan wij snel door met het laatste nummer van vanavond. En dat is de Klaxons met Atlantis to Interzone.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Rondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Rondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, dat is hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan.

0: Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel.

0: Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

one. Fight that mic, I know you never stole one. Girls,

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.